0: luister. De show gaat beginnen. Hij beweegt de muziek. Dans de hele nacht en heb plezier. Luca Sabatelli.
1: DJ Luca Sabatelli.
0: We are proud to present to you Luca Sabatelli.
2: DJ Luca Sabatelli.